dot mzen. Nu zijn we aan de Unode tijd, en dat is al voor 2000 jaar zo geweest. Also, en de schrift kon een dag een lange tijd zijn. De apostel Peter zei dit in 2 Petrus, de 3e kapitel, de 8e vers. Dit ene lei zal over niet van jullie verstoken zijn, mijn leester, dat een dag bij de Heer is zo als 1000 jaar, en 1000 jaar zo als een dag. Dit wordt een tijd zijn waar God zijn gerechtigheid en zijn macht wezen wordt. Om eng van deze tijd, dat ons toe dat eng van dat 1000-jarige koninkrijk nemen wordt, wordt God alle ongerechtigheid, al dat bezit en aanrennen wegnemen. En de grote triebzal wordt de Israël-nation de zeer zware tijden gonen. Om eng van de grote triebzal wordt de Heer Jezus terugkomen op deze eerd en wordt hem antichristen zijn meng vernichten. God wordt zijn volk van alle eiken in de wereld toepzamelen en de Heer Jezus wordt everdeen in de ganse wereld herrschen. De profeten in het Oude Testament reden niet van de tjoek, Jezus Christus in de gemeente. Ze wisten niet van de tijd van God de Heide, die zich bekeerd hadden, en de Jude, die zich bekeerd hadden, toepbrengen wordt en den en Christus in de gemeente eindmaken. De profeten vertaalden van hoe de Heide ook in God geleven worden, maar ze wisten niet van de tijd dat ze eind met de Jude worden gemaakt worden. Jacobus, dem Herr Jesus sin halfbruder, weer de leider in de Jeruzalem gemeint. De weer je wesse Jude, die naar verschiedenste steden reisde en vertaalde de Grieken dat ze moesten besneden zijn en de Jezaatse holen, want ze wollen zelig worden. De leider, zoals Paulus en Barnabas, kwamen naar Jeruzalem, dit met de leider door deeg te reden. Dit is wat we in Apostelgeschichte 15, 13 bij 20 lezen. En als de eerste stel weer, antwoord Jacobus en zei, Mana, breda, horcht no mi. Simon heeft verteld hoe God eerstens de heide bezacht heeft van aan een volk voor zijn nomen te nemen. De profeten erweerd stemmen met dit, zoals ook geschreven staat, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis dat vervallen is, waar de abboe, en dort wordt aangesmeten is, waar ik van frische abboe en waarde oprechte, zodat de eeuwige mensen dem Heer zieken mochten, even den mijn nomen is genaamd worden, zegt de Heer de zondheid van eeuwigheid her. Also besluit ik dat wie den van de heide niet trubbelen die zich bekeren, ober dat wie aanschrijven dat zij van jetze aanreinigheid weich blijven en van hoererie, en van zo'n dat afgeweicht is en bloot. Er zijn meerdere dingen in deze schrift die wichtig zijn. De Old Testament profeten reden van hoe heide zich tot de eentje God bekeren worden, wat een geheimnis weer dat ze met de Juden overeen getrokken worden zijn, want Christus in de gemeente ontvangen wordt. Een andere zaak weer dat de leider niet naar last op de bekeerde heide laaien deden, zo'n wat zij zelfs niet dragen kunnen. Ober dat wat voor ons en dat Joelboek wichtig is, is dat Jacobus van dezelfde tijd reed als Joel deed, dem Heer zijn dag. En de schrift en apostelgeschicht wordt dat niet zo genaamd, ober hij reed van dezelfde tijd. Also de profeten en dat Oude Testament reden van de heide ere bekering. Ober ze zagen niet de gemeente die Christus in hen brengen wordt, nur dem dat de Heilige Geest kwam zijn woning en de harten van de bekeerde op te nemen. Jacobus brengt ook de andere waarheid in hen, wanneer hij van de profeten redt. Deg de profeten zei de Heer, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis, dat vervallen is, waar de abboe, en dat wat aangesmeten is, waar ik van frische abboe, zodat de eeuwige mensen dem Heer zeker mochten even den mijn nomen als genaamd worden. Jacobus neemt deze woord van dat Oude Testament profeet Amos zijn boek. Van wanneer tijd wordt dit geschreven? God deed alles in zijn ene tijd. Mensen worden vielleicht vragen,
Worum wort gott

Gott en zijn weg doen. Gott is eigenlijk niet verantwoordelijk voor ons. Hij brengt niet ons of een mens vragen of hij wat doen kan of hoe hij wat doen zal. Hij is de almachtige God. Jacobus en Apostel Geschichte 15 zegt de Heer de zondheid van eeuwigheid her. Van de aanvang, wat en de eeuwigheid. Weet God alles wat weer, wat nu is, en wat nog wordt zijn. En hij heeft een plan. En zijn plan wordt zo gewerkt worden als God dat gefällt. Zodat we weten kennen wat nog passieren wordt, heeft hij gewisse dingen vergesteld en in zijn woord klaar gemaakt. We weten niet wanneer de laatste dag aanvangen worden, oder wanneer de Heer Jezus voor al zijn dingen komen wordt. Aber, we weten hoe één ding en ander nog valje wordt. Dit wil ik nu proberen klaar te maken, zodat we de Heer zijn dag beter verstaan kunnen, zoals Joel daarvan reden wordt. Zoals we weten, Christus zijn gemeent, wie niet een poort van dat Oude Testament. De profeten reden van de heide erbetiering, aber niet dat de Juden en de heide en de gemeent worden toepgebracht worden. Wanneer de tijd komen wordt dat Christus zijn gemeent vol is, dan wordt de Heer Jezus komen. En alle Christen worden aan en een laf treffen en hij wordt ons naar hemel nemen. De apostel Paulus vertelt ons van dit in 1 Thessalonica 4, 13 bij 18, en dit zijn zeer wichtige woord. Nu, breder, we willen niet hebben dat je zelen aanwissend zijn, wegen den die ingeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoop niet hebben. Dan wanneer we leven dat Jezus gestorven is en waar de opgestonen is, groot zo wordt God den met arm metbrengen die in Jezus en je slopen zijn. Dan dit zij wie juntig dem Heer zijn in het woord, dat wie, die we leven en blijven, wat dem Heer zijn komen, worden op geen weg den voorafkomen die in je slopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel eraf komen, met een commanderend woord, met dem hechste engel zijn stem, en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en walje in de hecht gerepen worden, toop dem Heer te treffen en aloft, en also worden wij dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treest jun ondereinander met deze weerd. Nu dit kon to eigen tijd passeren. Zoals Paulus dat in 1 Korinther 15 beschreven heeft, in een moment en een ogenblik, wordt dit passeren. Wanneer Christus in de gemeente wordt weggegrepen worden, dan wordt dat den weg opmaken, zodat de Antichrist kan openbaar gemaakt worden. Wanneer de Antichrist openbaar gemaakt wordt, en een bond met dat volk Israël gemaakt heeft, dat is de tijd van de Heer zijn dag ontvangen wordt. Deze 7 jaar van de Antichrist zijn bond met Israël wordt ook de grote triebsel genaamd. In de midden van deze 7 jaar wordt de Antichrist zijn bond met Israël breken. Dit is wat Jezus van deze tijd te zeggen heeft. Matthäus 24, 15 en 16, 21 en 22, en 29 bij 31, dat is wat het zegt. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den, die in Judea zijn, niet naar de boog vlichten. Dan wordt er grote triebsel zijn, zond als nog niet is gewaast van aanvang welk wat nu, en wordt ook niemals waarder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden, over die dag wordt een charter gemaakt worden om de uitgewilde erhalve. Voorts na die dag van de grote triebsel, wordt de zon verdiesterd worden, en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden. En dan wordt dat teken van de mensen zijn even deel komen,
En dan worden al die geslachten am land jammerieren, en ze worden den mensen zijn komen zijn op de hemelswaltje met grote kracht en heerlijkheid. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompetenblozen, en die worden al zijn uitgewilde toopzamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. De profeet Joel redt van een grote heersrijke plaag dat komen wordt, dat veel slimmer wordt zijn als ze jemels gezien hadden en niemals waarder zijn worden. Dit vergelijkt hij met de grote triebzaal dat aan de Heer zijn dag komen wordt. Dat is wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Daar wordt niet zijn dat met de triebzaal kan vergelijkt worden. Wat Joel als de Heer zijn dag beschrijft, is wat de Heer Jezus als de grote triebzaal verstaat. De Heer Jezus zegt aber ook dat de grote triebzaal toe een eng wordt gebracht worden wanneer de mensen zijn met de wolken komen wordt. De Heer Jezus wordt dan met al zijn engel en heilige terug naar de eerd komen en wordt de antichrist zijn armee en al de andere vriend vernichten. Dan wordt hij zijn duizendjarige koninkrijk opstellen. Hij wordt over dat volk Israël regeren, die van alle eiken toegebracht worden, en zijn koninkrijk wordt over de ganse wereld reken. Wanneer we dit bezinnen van waar we nu zijn, dan worden we dat zo als dit in ordning verstellen. De Heer Jezus wordt al zijn waardegeborenen naar hecht griepen en aan en een laf treffen, en den om hemel nemen, dat is het eerste. Dan wordt de antichrist op een boer gemaakt worden, voets nodem, en de grote triebzaal wordt voor 7 jaar op deze eerd zijn. Dat is de aanvang van de Heer zijn dag, zoals Joel dat beschreven heeft. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen, naar dat eng van de 7 jaar, naar deze eerd, en wordt de triebzaal toe een eng brengen, wanneer hij de antichrist en al den die met hem verbonden zijn, vernichten wordt. De Heer zijn koninkrijk wordt naar de triebzaal opgesteld worden en wordt over de ganse wereld gespreid worden. De Heer wordt in gerechtigheid, macht en vrede herrschen. Dat is een waarheid die we nu onderstreken moeten. We weten dat de Heer voor zijn gemeente komen wordt, maar we weten niet wanneer dat passeren wordt. Daar is bloos één weg, wo we weten kennen, dat we in de hecht gegrepen worden zijn, wanneer we in die tijd nog om leven zijn. Bloos zonen, die waar de geboren zijn, worden tot die tijd in de hecht gegrepen worden. De Heer Jezus kan tot ergend ene tijd komen en ons naar huis nemen. Bist du reed voor zo'n dag? Du kanst dat zeggen maken. Neem de Heer Jezus als de Heiland aan, dan kanst zeker zijn.

Nu dat profeet Joel, de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is dem Heer zijn woord dat no patuel zijn zin Joel tjeme. Je älteste, harcht no dit en hiet, je aanwoner in dat land. Is ergend wat zo als dit een june dag passiert, oder een june voders ere dag passiert? Vertaalt june zins daarvan. Laat june tjinge ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joel weer God zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doof zijn en nokomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 165 jaar nadem dat doof gestorven weer. De nation, to de tijd, wie nog niet gans to jetze dienst handje geeft. Joel redt to de mensen wegen dem Herr zijn dag, dat in de toekomst komen wordt. Daar wie am land, to de tijd, ne grote heerschrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte wie je waast. Dat wie slimmer als dat jemals wie je waast, en daar wordt niet waarder zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, aber dit wordt slimmer zijn. Wanneer we van gewisse dingen reden, dan doen we dat voorken met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel slimmer, of niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joel hier deed. Deze heerschrijke ploeg wordt de moordstuk voor alle andere ploegen zijn. Door wie niet gewaast dat slimmer als dit wie gewaast. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzaal zei. Joel vergelijkt deze ploeg met de herzien dag dat op de eerd en de toekomst komen wordt. De triebzaal wordt niet een heerschrijke ploeg zijn, aber dat wordt een triebzaal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzaal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Door zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen waren niet naar hechtje grepen worden, dat er niet een grote triebzaal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek en aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganset woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joel zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met de Heilige Geest te doen en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarder daarvan reden wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2, 16 bij 21 lezen. Aber dit is dat wat durch den profeet Joel gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en june zins en june dachten worden profetseien, en june jonge mannen worden gezegde zijnen, en oude mannen worden dreemen, en op mijn mannen schloven en vroes schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onje op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we Emma dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de welt en de mensen in de welt schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die waardig geboren zijn van de grote triebzaal geschoond. De triebzaal wordt op de eerd passeren, op God zijn tjingen worden met hem, zijn hem hemel.
Wann dem Herr sin Dach en de Triebsaltid, ook een Dach van sin Urdeel is, doch worden door veel mensen zinnen, die zich en de Tiet betieren worden. Veel van zinnen, die zich dan van dem Herr Jezus entschluten worden, worden doodgemaakt worden wegen er geloven. Veel van dat Openbaringsboek vertaalt ons van de dingen, die aan de grote Triebsal passieren worden. Aber in dat zevende Kapitel in de negende en tiende Vers in den viertiende Vers lezen we dit. Dit zijn de Openbaring. Nu dit zag ik en check een grote schoor die niet totale jink uit alle nationen en geschlechten en mensen en sproken die ver den troon en ver dat lam stonden aangekleed met witte raak en palmaster en ere hang, die schreeuwen met een luide stem. Dat heil van ons God, die op een troon zit en van dat lam. En ik zei te hem, mijn Heer, du weetst. En hij zei te mij, dit zijn die uit grote triebsel gekomen zijn, en haar ere kleden witje wassen en dat lam zijn bloot. Dat is wunderschön, dat er zonen worden zijn die in jane tijd zich betieren worden. Aber dat geeft die keine uitred, Diene Seligkeit abzuschuwen. Nu is de tijd voor de radung. Du hast keine Versicherung, dat du nach een dag op deze eerd wirst zinnen. Nimm dem Herr Jesus vandoor aus den Heiland an. Hij is voor die gestorven en wordt die dat ewig leven geven, wann du dat wirst hebben. Verloot die nicht, dat du ne Gelegenheit wirst hebben, nur die Entrückung, die te bekeren. Wann du dort Evangelium nu gehört hast, du wirst nicht eine Gelegenheit haben. Gott sagt, hey wort ein gewaltiger Einfluss von Irrtum schicken, dort die Leges geleven worden, so dort die alle gerecht worden, die de Wahrheit nicht lebte. Nimm am nu leven an, dann bist du den Himmel sicher. Mocht dem Herr sein Segen ab und aller Sinne.

Vivian Mohn. Vivian Mohn, geboren in Tlina Dorp. Hij was op in een ander Tlina Dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij ons een halt arbeid. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie als bij een 200 miljoen komen van door waar hij geboren weer. En door waar hij hand wanken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa tup gekocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niet groot wat je aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Een had verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere had zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslauwen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank. Toen sterven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze wereld. Zijn Evarok. Zijn blijf rode rok. Als hij eerst gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie kunnen dat gans gescheid uitspreken? Dat van al die beomte mannen wat zich aan taup gestoonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op hem land en de krieg is scheef wat zendt gevoren op hem water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aanboren. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovi nicht betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Psalm 143. Nimm ihn nicht für mir recht. Ein Psalm von David. O Herr, hier mein Gebet. Horch, wo ich am Gnod bet. Willst du wahrhaftig in Gerecht bist? Antwort mir. Komm mit denen schnarcht nicht in das Gerecht. Willst für die es kein Leben ja gerecht. Der Feind verfolgt meine Seele und haft mein Leben in der Erde klingt. Hij merkt mij in diesteren zetten, zoals die al lang dood zijn. Daarwegen is mijn geest ganz schwak en mijn hart moedloos. Ik denk nog aan de oude tien. Ik denk over al die woorden nu, die die hand woord verrecht heeft. Ik strijk mijn hang uit naar die. Mijn ziel darst naar die, zoals een uitgedreigd land. Haar geeft mij bald aan je antwoord. Mijn geest heeft alle hoopning verloren. Versteek die nicht voor mij, dat ik niet met de deutsche Taub telegen kom. Lot mij zu Marius hören, wat truhartig leiftolig du bist. Wils ik verloot mij ab die? Wies mij den Weg, den ik gonen soll? Wils mij seil verlangt na die? O mijn Haar, raad mij van mijn Feind. En die heb ik mijn Tauflucht. Leer mij dien Wellen te dönen, wils du bist mijn Gott. Mag din Gauder Jeest mi ab ein Glitchen weich leiden. O Herr, am dinja Nomen sind holfen, bewahr mein Leben, und an dinja Gerechtigkeit, halb mi uit dem Trubel te kommen. An dinja Truhwatje Leif, vernicht minja Feind, und bring die alle arm, die minja Säule schwelen, wils ich sie din knascht.

0: de klok is oink met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Ich import von dat Oude Testament. De profeten reden van de heide erbetierung, aber nicht dat de Jude en de heide en de gemeente worden topgebracht worden. Wann die tijd komen wordt dat Christus zijn gemeente vol is, dan wordt de Heer Jezus komen. En alle Christen worden arm en een laf trafen en hij wordt ons num hemel nemen. De apostel Paulus vertaalt ons van dit in 1 Thessalonicher 4, 13 bis 18, en dit zijn zeer wichtige woord. Nu, breder, we willen niet hebben dat je zelen aanwissend zijn, wegen den die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan waren we leven dat Jezus gestorven is en waar opgestonden is, groot zo wordt God den met arm metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zei wie junt echt im Herr zijn in het woord, dat wie, die wie leven en blijven, wat im Herr zijn komen, worden op geen weg den voorop komen die aangeschlopen zijn. Dan de Herr zelfs wordt van hemel erop komen, met een commanderend woord, met hem hechtste engel zijn stem, en met God zijn trompet, en die aan Christus gestorven zijn, worden eerst opstonen, dan wo wie, die wie leven en hier gebleven zijn, met aan toop en waltje in de hecht gerepen worden, toop dem Herr te trafen en een loft. En also wo wie dan emmer met dem Herr toop zijn. Daarom treest jun ongerenander met deze weerde. Nu dit kon to eigen tijd passeren. En zoals Paulus dat in 1 Korinther 15 beschreven heeft, in een moment en een ogenblik. Wordt dit passeren. Wanneer Christus in de gemeente wordt weggegrepen worden, dan wordt dat den weg opmaken, zodat de antichrist kan op een boor gemaakt worden. Wanneer de antichrist op een boor gemaakt wordt, en een bund met dat volk Israël gemaakt heeft, dat is de tijd wanneer de Heer zijn dag ontvangen wordt. Deze 7 jaar van de antichrist zijn bund met Israël, wordt ook de grote triebsel genaamd. In de midden van deze 7 jaar wordt de antichrist zijn bund met Israël breken. Dit is wat Jezus van deze tijd te zeggen heeft. Matthäus 24, 15 en 16, 21 en 22 en 29 bij 31. Dat is wat het zegt. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, loot aan verstonen, dan loot den, die in Judea zijn, niet naar de boog vlichten. Dan wordt door grote triebsel zijn, zond als nog nie is gewaast, van aanvang welt but nu, en wordt ook niemals waarder passeren. En wanneer de dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden, op de dag wordt een charter gemaakt worden aan de uitgewilde erholven. Voets na de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden, en de moon wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden, en dan wordt het teken van de mensen zijn even deel komen, en dan worden al die geslachten en land jammeren, en ze worden de mensen zijn komen zijn op de hemelswaltje met grote kracht en haarlichtheid. En hij wordt zijn engel schekken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toop zamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. De profeet Joel redt van een grote heersrijke ploeg dat komen wordt, dat veel slimmer wordt zijn als ze jemels gezien hadden, en niemals waarder zijn worden. Dit vergelijkt hij met de grote triebsel dat in de Heer zijn dag komen wordt. Dat is wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Daar wordt niets zijn dat met de triebsel kan vergelijkt worden. Wat Joel als de Heer zijn dag beschrijft, is wat de Heer Jezus als de grote triebsel verstaat. De Heer Jezus zegt ober ook dat de grote triebsel toe een eng wordt gebracht worden wanneer de mensen zijn met de wolkje komen wordt. De Heer Jezus wordt dan
met

All sina ängel, en helge, trygnade i ett komma, en vart dem antikrist sina armé, en all de andra fiend, förnichte. Dan vart he sin tusentjörse kenigrik uppstala. He vart över dat folk Israel regiere, de van alle eike topgebracht worden, en sin kenigrik wordt over de ganze welt reken. Wanneer wie dit bezinnen van wo wie nu zijn, dan wordt wie dat zo als dit en ordning verstalen. De Heer Jezus wordt al zijn waarde geboren, een hecht griepen, en aan en een laf trafen, en den om hemel nemen, dat is het eerste. Dan wordt de antichrist op een boer gemaakt worden, voets nodem, en de grote triebsel wordt voor 7 jaar op deze eerd zijn. Dat is de aanvang van dem Heer zijn dag, zoals Joel dat beschreven heeft. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen, naar dat eng van de 7 jaar, naar deze eerd, en wordt de triebsel toe een eng brengen, wanneer hij dem antichrist en al den, die met hem verbonden zijn, vernichten wordt. Dem Heer zijn kenigrijk, wordt nu de triebsel opgesteld worden en wordt over de ganze welt gespreid worden. De Heer wordt in gerechtigheid, macht en vrede herrschen. Door is een waarheid die we nu onderstreken moeten. We weten dat de Heer voor zijn gemeente komen wordt, maar we weten niet wanneer dat passeren wordt. Door is bloos één weg waar we weten kunnen dat we in de hecht gegrepen worden zijn, wanneer we in die tijd nog om leven zijn. Bloos zonen, die waar de geboren zijn, worden tot die tijd in de hecht gegrepen worden. De Heer Jezus kan tot ergend een tijd komen en ons naar huis nemen. Bist du reed voor zo'n dag? Du kanst dat zeggen maken. Neem dem Heer Jezus als dien heiland aan. Dan kanst zeggen zijn.

Nu dat profeet Joël de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is dem Heer zijn woord dat no patuel zijn zin Joël chame. Je älteste, harcht no dit en hiet, je aanwoner en dat land. Es irgend wat zo als dit en june dag passiert, oder en june voders ere dag passiert, vertaalt june zins daarvan. Lot june tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joël weer gaat zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doof zijn en nokomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 140 tot 165 jaar nadem dat doof gestorven weer. De nation, to de tijd, wie nog niet gans to jetze dienst handje geeft. Joël redt to de mensen wegen dem Herr zijn dag, dat in de toekomst komen wordt. Daar wie am land, to de tijd, ne grote heerschrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte wie je waast. Dat wie slimmer als dat jemals wie je waast, en daar wordt niet waarder zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, aber dit wordt slimmer zijn. Wann wie van gewisse dingen reden, dan doe wie dat voorken met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel slimmer, oder niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joël hier deed. Deze heerschrijke ploeg wordt de moordstuk voor alle andere ploegen zijn. Daar wie niks gewaast dat slimmer als dit wie gewaast. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzaal zei. Joël vergelijkt deze ploeg met de herzien dag dat appeerd in de toekomst komen wordt. De triebzaal wordt niet een heerschrijke ploeg zijn, aber dat wordt een triebzaal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzaal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Door zijn zonen en onze wereld die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen worden niet naar hechtje grepen worden, dat er niet een grote triebzaal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek in aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganset woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joël zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met de Heilige Geest te doen, en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag, als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarde daarvan reden, wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2, 16 bij 21 lezen. Aber dit is dat wat durch den Prophet Joël gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten worden profetseien, en jene jonge mannen worden gezegd zijn, en oude mannen worden dreamen, en op mijn mannen schloven en vroeger schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onder op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we Emma dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de wereld en de mensen in de wereld schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die waarde geboren zijn van de grote triebzaal geschoond. De triebzaal wordt op de eerd passeren, op God zijn tjinge worden met hem, zijn hem hemel.
Wann dem Herr sin Dach en de Triebschaltid, ook een Dach van sin Urdeel is, doch worden door veel mensen zinnen, die zich en de Tiet betieren worden. Veel van zinnen, die zich dan van dem Herr Jesus entschluten worden, worden doodgemaakt worden wegen er Glauben. Veel van dat Openbaringsboek vertaalt ons van de dingen, die aan de grote Triebsel passieren worden. Aber in dat zevende Kapitel in de negende en tiende Vers in den viertiende Vers lezen we dit. Dit zijn de Openbaring. Nu dit zag ik en check de grote Schor die nicht totale jink uit alle Nationen en Geschlechten en Menschen en Sproken die ver den Thron en ver dat Lam stunden aangekleed met witte raak en palmaster en ere hang die schreeuwen met een luide stem. Dat heil van ons God, die op een troon zit en van dat Lam. En ik zei te hem, mijn Heer, du weetst. En hij zei te mij, dit zijn die uit grote Triebsel gekomen zijn, en haar ere kleden wit gewassen en dat Lam zijn bloot. Dat is wunderschön, dat er zonen worden zijn die in jane tijd zich bekeren worden. Aber dat geeft die keine uitred. Diene Seligkeit abzuschuwen. Nu is de tijd voor de radung. Du hast keine Versicherung, dat du nach een dag op deze eerd wirst zinnen. Nimm dem Herr Jesus vandoor aus den Heiland an. Hij is voor die gestorven en wordt die dat ewig leven geven, wann du dat wirst hebben. Verloot die nicht, dat du ne Gelegenheit wirst hebben, nur die Entrückung, die te bekeren. Wann du dort Evangelium nu gehört hast, du wirst nicht eine Gelegenheit haben. Gott sagt, hey wort ein gewaltiger Einfluss von Irrtum schicken, dort die Leges geleven worden, so dort die alle gerecht worden, die de Wahrheit nicht lebte. Nimm am nu leven an, dann bist du den Himmel sicher. Mocht dem Herr sein Segen ab und aller Sinne.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor het heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrijheid zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.